chassis van wat o, Creighton of Road, E. Evandale, en gaat ze zijn falawa, van de wide, maar de jelo tomafa is esse, a wale funga tomafa, moliso van telanga, bala wanilo, je lees en wat kite o, in de olo tassi, oiva tassi, o fitu over valu, olo tassi, oiva tassi, o fitu over valu, valu.